0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Groot in die Kooppas is het vry vloeiend. Dit is besig vanaf Hendelins by die N12 by die golfbaan verby. Dan is die inkom vanaf Wildernisse kant af besig, vooral daar na Map of Africa dier die S voor Week Bay. Dis daar baie besig om een van die rede, wees versigtig. En dan is dit Nuisna weg wat besig is van Madiba af reg deur. Groot brak, klein brak, vry vloeiend op die oomblik. In Mossel Bay, besig waar jy afdraai, daar net voor Hartenbos, daar met die T-aansluiting by die R102, en dan is dit ook besig deur Bayview en Voorbaai op die oomblik. As jy inkom vanaf Dannebaai, is dit Dannebaai se T-aansluiting wat swaar verkeer dra, en dan daar deur Heideran, die eerste groot T-aansluiting dra ook swaar verkeer. Enigens anders oor die paaie, laat my weet op die WhatsApp-lijn. Volgende is het Beach House, en dis van Carly Rae Jepsen.
2: 90.1 George Mossel Bay Hartenbos Albertina Nuisna.

0: En ek stel het so lekker sê, ons kyk na internationale dag, nou hulle noem dit dan internationale Prosecco dag, dit is nou net een ander naam vir vonkelwijn, vir champagne, maar blijkbaar mag net die mense in Frankrijk dit champagne noem, so die rest van ons met een ander name daarvoor hee, so lekker champagne dag mense, gaan gooi vir jou een glaasiekie iwers te hoor. Dit is ook dan internationale linkshandige dag, mense met die linkerhande wat so goed werk, ek is nogal bykie jaloers op julle. Ek kan amper niks in myne doen nie. Behalwe my hand in my haare vat of so, of hou dat die son nie te veel in my oë skyn nie. Sulke goeders kan ek doen, maar is lus die skryf nie. Dis ook dan, vandag is dit dan internationale, hulle noem het Minion Steak dag vandag. Minon Steak. So geniet hom ook dan. Ek kyk een bykie verder hier, so internationale weke waarmee ons bezig is, is dan ook Tee Week, so het jy speciale teekie of so, en ons het nou twee baie interessante tees by huis, wat ek nogal geniet, en dan is het ook internationale Bargain Hunting Week, gaan kry lekker goedkoop verrassingkie iwerste, dat jy so goed voel man. Volgende die N1 van Ampie de Pre
1: 90.1 SFM.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al go was steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go was steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.1

0: 3 weke Logan Peterson. Lus vir rondloop en ontspan. Kom dan na die Good Seats Chicago Sail 15 Augustus vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag. Nou daar is verskeie stalletjies met ongelooflike pryse op artikels te koop. Indien jy 'n gratis stalletjie wil bekom, skakel Melanie by 072-837-8803. Dis 072-837-8803. Kom loop, koop en geniet die al en geniet al die stalletjies.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: 9 minute voor 3 beteken Fluit Fluit, my story is uit. Intussen kry ek my reg vir die nuus op die uur om 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Hier is Mwase GG. Rico is my naam.

Dit bly maar net 'n mooie Rhino Velvet met I My Lam. Ek moet vir jou sê, ek weet nie wat die een, wat die weergawe ek verkies, syne of saarkie nie, maar al twee is maar net stunning. Ja, jy is ingeskakel by SWM, is nou so 23 minuut voor 4, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 6 uur vanavond. Heerlijke muziek wat voorlee en natuurlijk, so binnen die volgende 10 minuut of so, kyk ons na ons vars gedagte vir die dag. En dan tussen 4 en 5, kyk ons na al die historiese dinge, dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis, wereldgeskiedenis, popkultuur, en natuurlijk onder popkultuur kyk ons na dikwels muziek en films en al daardie klas van dinge en dan natuurlijk ook sport. So, en ouder gewoonte ook, op die half uur en elke uur kyk ons ook na opsomming van die dagse sport. So, bly ingeskakel en geniet die heerlike muziek saam met ons, Taylor and Tramp volgende met Midnight Temptation.

0: Minstens een popkultuur moment en een kunsgeskiedenis moment vandag. 1997 op hierdie dag, die geanimeerde TV sitcom South Park maak sy debuut op Comedy Central en dan in 2015 Amerikaanse regering gee die Picasso skildery La Confuse formeel terug aan Frankryk nadat dit in 2001 uit Parys se Nasionale Museum van Moderne Kuns gesteel is.
1: SFM 90.1 Kuslangs en

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag aand net na 6, my naam is Corrie en ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 7 en 9, verskeie feite oor verskeie onderwerpe en dan tussen 6 en 7, soos wat ons altyd doen, net om so in hy rustigheid in te kom, net 'n uur van rustige muziek, wat nie rustige muziek, net muziek en min gepraat, want dit gaan oor die muziek, dis waar dit gaan en ons gaan nou luister na Diesel met Jan Kans.
1: Is dit hier om te bly?

0: Maak elke dag een SFM dag.
1: I get your foul gevoel, on a rijble kombom, skadie weer, en die zweet ze het zag. En je vertel me soms, on a rook, kom af en daarmee weer, maar die zweet ze het zag.

0: Dit was Rian Benori met Leonor Appelvoort, dit met Diana en Felix Jean, saam met Sophie Ellis Baxter, natuurlijk een voormalige supermodel, en een liedjie getiteld Ready for Your Love. Hier is Nicholas Lowe met Hey Jy.
1: Jy nou 4.1

0: Nitro Amos met Meet You at the End of the World. Voor dit Goldfish, natuurlijk daar die kaap uit met We Deserve to Dream en Die Wildwasterval met Nieuwe Begin. Hier is The Polytones met Lisa se klavier.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Onthou van 7 uur af verskuif uit oor verskuif onderwerp. Ons maak vanavond klaar met die jaar 2020, want ons eerste feit is op die 23ste November. So as jy wil weet wat daar gebeur het, bly ingeskakel. Dit het te doen met iets wat baie mense getrek het in daardie jaar.
1: 90.1 SFM.

die 1 December 2020, Puerto Rico's Arecibo telescope collapsed less than a month after being decommissioned. So maand nadat hulle hom uit diens uitgehaal het, toe sakke in mekaar. So, praat van goeie timing.

binnenkortes, jouw wangen wordt zo rooi. Als jij mij laat proberen verstaan, voor jou is het belangrijk dat ik jou aan het recht zal worden. Als ik met jou op wil maken,